0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. En AI-systeem Claude van het Amerikaanse

0: Bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: We gaan het eventjes hebben over een band die werd opgericht in Amsterdam. En de band die was actief van 1979 tot 2014. En dan zul je afvragen, over welke band hebben we het eigenlijk in godsnaam? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is de band die toentertijd werd geformeerd rondom Telau. En we gaan van hun draaien het nummer Blauw. Hier is de scene nu bij ons niet meer aangenaam wakker worden is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Goedemorgen overigens.

De Scene met een nummer uit 1991, Blauw, kwam de hitparade binnen op 15 juni, bereikte als hoogste positie nummer 14 en stond maar liefst 7 weken genoteerd. Misschien weet je het niet, maar dat ga ik je nu even vertellen. Blauw was de opvolger van de single Iedereen is van de wereld is van iedereen. Een single die eigenlijk nooit de top 40 heeft gehaald, maar toch kent iedereen hem. Dat nummer kwam uit op 2 februari 1991 en kwam niet verder dan tip nummer 8.

0: weerbericht.
1: Het is bewolkt. In het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25 met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: 1985 was het hitjaar voor deze formatie. Onder aanvoering van Alidus Hidding, The Time Bandits. En het nummer is natuurlijk getiteld The Endless Road.

Uit 1985 deze plaat van de Time Bandits onder aanvoering van Leaders Heading The Endless Road en als subtitel And I Want You To Know My Love. Hoogste notering toen de tijd nummer 16. Ze stonden in totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. The Time Bandits en Endless Road.

0: spreek ik die van jou.
1: Radio Bergijk met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Radio Bergijk.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
6: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Opgericht in 1979 en een behoorlijk succes in de Nederlandse hitparade behaalden ze in 1981. En je voelt hem al aankomen, dat nummer dat gaan we nog eens een keertje draaien. Ik heb het over de formatie The Mo en Fred Astaire.

De Mo en Fred Astaire, oftewel kortweg Mo genoemd. Het was een Nederlandse popband, uiteraard zou ik bijna willen zeggen, die in 1979 werd opgericht door de broers Clemens en Huub de Lange. Hun debuutalbum Mo, met Heili Helder als zangeres en Harm Bieger als drummer, had voor die tijd een aparte instrumentatie. Zowel de elektrische gitaar als de basgitaar ontbraken. In plaats daarvan werden toetseninstrumenten gebruikt, waaronder de Wurlitzer piano en de klavinet, en ook een klassiek blaasinstrument, de fagot. In 1981 was het succes dus daar voor Fred Astaire.

0: leuk voor in de douche.
1: We duiken weer in de jaren 80 om helemaal precies te zijn. We gaan naar 1987 toe met The Nits. Hier zijn ze met In the Dutch Mountains.

Hoezo dat nummer eigenlijk heette? Daar hebben ze toch uitvoerig nog eventjes verwoord. De Nits waren dat, met In the Dutch Mountains. Later werd het dus zonder de, oftewel Nits. Maar toen de tijd, in 1987, was het nog de Nits. In the Dutch Mountains kwam uit op 24 oktober. Hoogste bereikte positie in de Nederlandse hitparade was nummer 14. En in totaal stonden ze 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. De Nits en In the Dutch Mountains.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Gek. Het radiostation voor iedereen.
1: Hij is geboren in Haarlem. Je kent hem misschien van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ik heb het over Tim Emmers. Hier is hij met Liever dan Lief.
2: Kom.

Toch? De plaat stamt uit 1996. Tim Immers was dat. En Liever dan Lief. En de hoogste notering toen de tijd in de Nederlandse hitparade was nummer 11.

0: Weerbericht.
1: Het is bewolkt. In het noordwesten valt wat buiige regen. De noordoostenwind is daar stevig met windkracht 4 of 5. In de rest van het land is de wind zwak tot matig en wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het 20 tot 29 graden en is er in het hele land kans op enkele buien. Vanavond is het droog en staat er een matige wind uit het noorden. Het koelt flink af vannacht naar 12 tot 14 graden. Dit weekend is het maximale graad of 25 met morgen nog een kans op een buitje in het noorden van het land. Vanaf maandag wordt het weer zomers warm met middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goeie

0: Radio Bergijk.
1: Twee Nederlandse producers, Bernard Oters en Rob van Schaik. Ze noemen zichzelf The Limit. Of de limiet inmiddels was bereikt, dat weten we niet. Maar hier is in ieder geval wel. See ya!

van het album The Limit. De Nederlandse formatie The Limit met Say Yeah. Het bereikte in 1985 de Nederlandse hitparade. Niet alleen in Nederland kwamen ze in de hitparade terecht. Ook in Engeland, maar ook in de Amerikaanse Billboard Dance Club Play Hitlist. Is weer een keer wat anders dan de Billboard Hot 100. Yeah.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: Terug naar het begin van de jaren 80. Toen waren ze ongelooflijk populair. Geproduceerd door Jaap Egmond. En hij produceerde allemaal leuke metties achter elkaar. En dat noemde hij dan de Stars on 45.

De Starzone 45 Volume 3 uit 1981. De plaats stond 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En als hoogste notering de nummer 10 positie. Geproduceerd, zei het al, door Jaap Egmond. Dus wij beschouwen het toch wel een beetje als een polderpopje. En het was ook wel een beetje een herkenning der hits uit de vervlogen tijden. Ik weet niet hoeveel je er hebt herkend, maar... ik herken dus allemaal, maar dat eventjes terzijde. Stars on 45, volume 3 van de Stars on 45.

0: Radio Bergijk. Het is een gevoel.
1: 1983 is het hitjaar voor deze Nederlandse band. Natuurlijk is dit de Nederlandse band, want we draaien heel veel Nederlandse artiesten en bands. Dit is de formatie The Dutch. De naam doet het natuurlijk al vermoeden dat ze uit Nederland komen. En dat is ook inderdaad zo. Ze hadden één hit, en dat deden ze met dit nummer wat we nu gaan draaien. This is Welfare.

Uit 1983, The Dutch and This Is Welfare. Ze kwamen tot nummer 25 in de Nederlandse hitparade en ze stonden 5 weken genoteerd. The Dutch and This Is Welfare.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.